0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.
3: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fue.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

clap for the cop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot. Maar die mama

Ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen. En dan denk ik...

0: Kopf.
1: Ah ja, das sagt die Mama alltijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist du, dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Ah, zeg jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie? Nee. Ze weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister en heuvel. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen gedonder aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan denk ik aan jou.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep met de muzikale vaart.

0: Nou, dan weet je dat. Wijsraad in de hemel is geen bier.
1: Nou, dus dan drinken wij het maar hier.
0: Ja, dan gaan we er ook niet in doen.
1: Zo is dat.
0: Nog even. We blijven nog maar even hier. Goed, NL Cielo Nai Cerveza van Vago Jiménez. En dat was de opkikker.
1: Voor deze maand.
0: Van deze maand. Hij moest eigenlijk ervoor komen, die jingle van de opkikker van de maand. Maar ja, daar zit je natuurlijk met je vingertje erin haast. Dat had het niet worden. Helaas, pinda, rotsje. Jan van Eunen, die zit tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en we gaan met z'n tweeën u meenemen met de muzikale vaart aan de klok van 10 uur.
1: Gaan we zeker doen.
0: En dat doen we met heel veel muziek. Ja. En we hebben twee verzoeken die we ook nog gaan bewerken. Misschien
1: rond
0: komen we
1: de klok van half negen.
0: Rond de klok van 8:30.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, fijn.
0: Dat doen we altijd. Staat hier ook op de raad gewoon. Rond, nee, het staat er niet meer op. Maar goed. Ja, gewoon lekker veel muziek. En dat laten we maar gauw beginnen.
1: Ja. Dat gaan we doen met Roelof Jannes Johannes Wink. Ja, nee, dat denk je. Hè? Wie zou dat dan kunnen zijn? Nou, dat is dus Rolf Sanchez. Hij heeft namelijk een Dominicaanse moeder en een Nederlandse vader.
0: Oké. Okay.
1: En hij is bekend van onder andere de nummers Mas, Mas, Mas en Pa Olividarte. En die stonden hoog in de Nederlandse hitlijst. Hij heeft een nieuwe single uit.
0: Ja.
1: En dat heet Marchar.

0: voor de studio staat, hè? La la la la.
1: La la la, ja. Hij doet wat hij wil. Ik doe wat ik wil. Ja, ja. Dat roepen er een heleboel tegenwoordig. En dan gaat het waarschijnlijk mis. Maar dat even terzijde. Stem in je hart. In ieder geval de nieuwe van Ammer. Ja, althans alweer een poosje terug geleden uitgebracht. Rolf Sanchez die heeft dit jaar ook een nieuwe uitgebracht. Het heet Machar. En misschien kent u dat nog wel.
0: I Only Want to Be With You.
1: Ja.
0: De allereerste solo single van Dusty Springfield. En geschreven door Johnny Friends.
1: Johnny Friends?
0: Ja.
1: Moeten we die kennen?
0: Nou ja, die heeft wel meerdere dingen geproduceerd en geschreven. Dus wat is dat? Ik denk nou, misschien wel leuk.
1: Ja,
0: 1964, had ik gezegd?
1: Ja, 1964 had je gezegd. Dusty Springfield. Dit is het Royal Philharmonic Orchestra met Buddy Holly en Hart.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Lekker oud plaatje hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, ja. Girly, girly.
1: Your man. You're too girly, girly. Nee, laat me zitten. Sophia George, was dat?
0: Ja. En daarvoor hadden we Heartbeat van Buddy Holly en de Royal Philharmonic Orchestra. En Buddy Holly is een van die gasten die inderdaad met een vliegtuig naar beneden gestort is.
1: Ja, er was er één. Ze moesten loten, hè, want er waren vier plekken.
0: Ja, want ze zouden met de bus gaan, maar de bus die ging niet.
1: Die ging niet. En dan hadden ze een vliegtuig in het vliegtuig. Ja. En dan moesten ze loten. En ja. Hoe heet dat? Ja. De stokjes trekken.
0: Stokjes trekken, ja.
1: En wie was er toen overgebleven? Er was er één die was de gelukkige dat hij niet meeging.
0: Ja, dat...
1: Die had er de pest over in, maar ja.
0: Ja. Nou,
1: die had toch een engeltje op zijn schouder. Oh, die kunnen we wel draaien van Mieke.
0: Oh, tuurlijk. Of van die andere bagel.
1: Ja, die andere. Ja, nog.
0: Hey, we gaan even wat serieus.
1: Ja, laat maar even.
0: Want er zijn er weer twee van ons heen gegaan.
1: Ja.
0: Potverdorie. Eentje heel jong. Beetje erg jong, hè? 56 jaar.
1: 56, beetje te jong.
0: Ja, een beetje te jong. Ja. Maar ik heb het over Glenn Hansard. En die heeft gespeeld in hoe heet het, als de Frames, de band. En de Swell Season. En hij heeft ook wat meerdere soloplaten gemaakt. Waaronder ook een nieuw singeltje heeft hij nog uitgebracht pas geleden. High Hope, de Funkhouse version. Een heel goed nummer trouwens. En hij schijnt door, hoe heet je ook alweer?
1: Bruce Springsteen. Als een van de betere zangers. Beste zanger. Beroemd te zijn.
0: Ja, zou kunnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, en er is er nog eentje weggegaan.
1: Maar kon die zelf ook niet zijn best dingen, die broers, dus.
0: Nee. Nou, doe maar.
1: Ja, nee.
0: Ik ben wel met je eens.
1: Het klinkt gewoon goed.
0: Ja.
1: Maar goed, even serieus. Glenn Hansard dus. En daarna dan draaien we ook nog de poptops. Ja. Mammy Blue, en dat doen we ook met een reden.
0: Ja, want Ray Gomez, de gitarist van de groep, die heeft ook het...
1: Tijdelijke
0: voor het eeuwige.
1: Verwisseld,
0: ja.
1: Ja, ik denk, zeg het maar even voor.
0: Ja, dat doe je goed. Ik lul je gewoon na. High Hope, Glenn Hansard en Mammy Blue Pop Tops.

0: Een hele grote hit in midden de jaren 70 zo'n beetje. Ja. De poptops. En Mami Blue. Er waren meerdere uitvoeringen.
1: Van Frans van Mosterd. Aiko.
0: Maar er zijn er maar een paar die in Nederland een klein beetje doorgedrongen zijn.
1: Ja.
0: Poptops in ieder geval met Mami Blue. En daarvoor hadden we Glenn Hensert. En High Hope. Nieuwe single van hem.
1: Ja.
0: Nog vlak voordat hij kwam te overlijden.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijgen we nu het volgende. Oh nee, dat was de verkeerde.
2: Flevo verzoekplaat.
1: Ja, die is speciaal aangevraagd door Joop Velinga. Die heb je voor ons aangevraagd.
0: Ja.
1: En hij zegt hierbij bedankt voor alle uitzendingen tot nu toe. En dat er nog vele mogen volgen. Nou, we zijn echt wel van plan nog een tijdje door te gaan,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, zeker. Gaan we zeker doen. Speciaal voor Joop Velinga en... voor ons zelf ook en voor alle luisteraars.
1: Ja.
0: Een heerlijke van de Beatles. En je hoorde hem net al, hè?
1: Ja.
0: Maar dit is de echte.

0: Overduidelijk geschreven door vader Abraham. Hè?
1: Ja, en meegezongen door vader Abraham.
0: En meegezongen.
1: Altijd.
0: Ja, die hoorde je ook op de achtergrond. Ja. Dit was Mieke, de Vlaamse zangeres met Ik heb vandaag de zon besteld. En toen deed ze heel veel in Nederland. En dan doet ze heel veel in
1: Vlaanderen. Nou, ze is laatst ook weer in de Gelderdoom geweest met al die... Dat feest gebeurde daar.
0: Oh ja?
1: Ja, heeft ze meegezongen met... want ze was natuurlijk niet eens zo blij met Marco Schaartmaker. Dat hij dat nummer van haar...
0: Nee, daar was helemaal niet te spreken over in eerste instantie.
1: Niet zo blij mee. Maar ze heeft toen water bij de waan gedaan en ze heeft toen met hem gezongen.
0: Ja, dat heeft ze al een poosje terug. Heeft ze dat al een keer gedaan?
1: Ja, was in de Gelderdoom. En ze heeft ook met Ben Kramer en al die lips wat met Lies toen meegezongen.
0: Ja.
1: Dus nee, ze is toch niet vergeten.
0: Nee. Ze doet ook veel nieuws, maar niet in Nederland meer. Er komt niet veel in Nederland meer uit. Dus, maar in ieder geval, dat het enkel bewaarde, daar was er een beetje gepikeerd over.
1: Nou
0: ja, als je ook de aanleiding waarom Pierre Carter dat woorden geschreven heeft hoort, dan,
1: jawel,
0: ja,
1: goed.
0: Dan ga je toch even nadenken.
1: Jawel, ja. Dat is ook zo.
0: Ja. Maar genoeg geleuterd, we gaan weer even naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, we kregen er een van Harriet, die eigenlijk een beetje speciaal voor Jan deed, deze plaat. Die vroeg aan Bad Liar van Imagine Dragons. Hier is die.
1: Ik zeg niks.
0: Jij zegt niks? Nee, ik ook niet, want hij doet het niet. Jelle,
1: ah,
0: hier is die.
1: Zo jammer dit.

0: my gosh.
1: Oh my god.
2: Oh no, oh my god.
1: Rondé ontstond in het voorjaar van 2014 uit een schoolopdracht van de Herman Brood Academie. En in april nam de band deel aan Herman Brood Academie on Tour. Een korte tournee langs verschillende Nederlandse poppodia. Zangeres Ricky Borgelt heeft ooit meegedaan met Beste Zangers. En daar kwam ze best goed uit de verf. Ze heeft wel in het begin al meteen aan haar stembanden moeten geopereerd moeten worden. Ja. Maar het is wel allemaal goed uitgevallen.
2: Oké. Okay.
1: Dus.
2: Nou, mooi.
1: Dat heb ik gezegd, dat hadden we ervoor, ja?
2: Ja, dat wilde jij ook zeggen.
1: Nee hoor, zeg het maar.
2: Nee, dat zeg jij ook.
1: Ja.
2: Doe maar.
1: Dat
2: Doe.
1: Was de hoe heet je ook weer, die groep?
2: Imagine Dragons.
1: Oh ja, die waren het.
2: Die waren het met Bad Liar.
1: Ach,
2: oh. Ja, je bent ook wel een slechte leugenaar. Leugenaar. Al het verplegend personeel, ja. Aangevraagd door Harriet van Heunen.
1: Oh ja.
2: En ja, nou ja, oké. Okay. En dan wil jij gewoon zeggen...

0: toch wel lekker, die zomerse klanken uit je oorschelpen.
1: Heerlijk. Ah. Hey maat, van Raymond Hermans. Familie van, of niet?
0: Ik denk het niet. Welke niet. Hermans? Toon?
1: Nee.
0: Of Ruud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die?
0: Ja, die.
1: Ook niet.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Ook niet. Ja, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval was het wel een nieuw dingetje. Lekker zomerse klanken. Hey maat. En daarvoor hadden we I'm so in love with you. Een octopus.
0: Hoe dat eruit komt. Sorry hoor.
1: Ja. Nou. Je moet dat een beetje zwoel zeggen.
0: Ja, heel zwoel.
1: Ja, toch?
0: Ja. Heb ik ook geprobeerd om dat te appen, maar krijg ik gelijk de flapdrol. Dus ja, dat gaat lekker goed zo allemaal. Ik was niet meer thuis te komen.
1: Nee. Ik denk dat je maar even buiten in een straatje om moet gaan. Hey, we hadden net de Beatles ook in het programma, op verzoek van Joop, ja. Met Help. En dat betekent dat we dan ook wel een plaatje van de Rolling Stones moeten draaien.
0: Joop, dat is niet mijn keuze. Hè? Sorry hoor, dat komt van Peter af nu. Dus ik denk niet dat ik het naar voren gooi. Ik heb het niet gedaan.
1: Nee, ik heb het gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Het komt van hun nieuwe album en het heet You Know I'm No Good van de Rolling Stones.

0: de jongste van de stellen is 79, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat is die Ron Wood volgens mij.
0: Die is de jongste.
1: Ik zag trouwens van de week op 192 van de oude filmpjes van ze voorbij komen.
0: Ja.
1: En dan zag ik die Brian Jones. En denk ik van, god jongen, eigenlijk mist hij nou hoop, nog, nu een hoop hoor. Als hij nou nog geleefd had, had hij ook nog maar waarschijnlijk meegedaan met...
0: ja, maar ja, dat is die drummer, hoe heet die, een paar jaar geleden is overleden.
1: De Watts.
0: Ja, die. Ja, maar goed, in ieder geval met z'n drieën maken ze nog een hoop herrie.
1: Ja, zeker.
0: Dat klinkt gewoon heel goed. Hè? Beter is bij Dolly Parton.
1: Maar... nou, dat wordt volgende week weer Dolly Parton draaien.
0: Ja, als je er tegenkomt. Je weet het maar nooit natuurlijk. Nee. You're no good. I'm no good.
1: Dat so, is andere, You're no good is van...
0: Linda Ronstadt. Die gaan we niet draaien.
1: Nee, die gaan we zeker niet draaien.
0: Hey, we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant gaan we maar eens met een mechanisch ding van jou doen. Een duetje met Elvis Presley, want ja, je bent niet helemaal goed bestemd.
1: Nee, dus... je hoort het al. Een beetje aan het hoesten en roesten.
0: Dus zelf zingen, dat zit er niet in. Maar om het toch een klein beetje in de stijl te houden, draaien we straks gewoon Elvis Presley. Ja,
1: dat ziet die deus groeien bij jou, zeg. Hey.
0: Nou, hij zit nou tegen de microfoon. Hey, we gaan eruit met Dave Brubeck en Take 5. Tot straks na 9.
1: Ja, tot zometeen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken.

0: De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Vliet-Dek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard, de sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ASECA. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, ik wilde eerst het Elvis Presley gedeelte voor mijn rekening nemen, maar dat is toch sterk afgeraden door Jan.
1: Je hebt wel een beetje het achtergrondmuziek gedaan, toch?
0: Doe dat niet, ja. Ja, een beetje doe-up, maar dat zit hier niet in. Nee, Elvis Presley samen met Jan van Eunen en het duet My Boy was weer prachtig.
1: Dankjewel.
0: Maar deze keer niet live.
1: Dus nee, deze keer niet live.
0: Geen applaus. Wel applaus?
1: Nee, die is geen applaus.
0: Geen applaus.
1: We gaan verder met Stef Borst, lijkt me heel verstandig.
0: Gaan we doen.
1: Ja, en die heeft een nummer geschreven, Papa. Omdat hij toch wel vond dat hij meer op zijn papa leek als dat hij dacht.
0: Ja, eigenlijk. Ja.
1: En dat is vaak zo, want dat heb ik ook. Ik lijk ook veel op mijn vader dan ik eigenlijk gehoopt had.
0: Ja, dat hoor ik van anderen ook. Jij gaat steeds meer op je vader lijken.
1: Ja.
0: En dank je wel weer. Hè.
1: Ja. Stef Borst, Papa.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Status Quo.
1: Ja.
0: The Wanderer.
1: Nummer geschreven door Dion. En ook een hit geworden door Dion. Die kennen we van de Runaway. Run Around Sue.
0: Runaway.
1: Runaway. Ja. Sue. Toch?
0: Nee, run.
1: Ja, Runaway.
0: Nee, die Runaway heet dat alleen maar.
1: Ja. Ja. Goed. En het is door verschillende bands ook gecoverd. Bad Company bijvoorbeeld, The Beach Boys, Leif Garrett, Bruce Springsteen. En natuurlijk ook Dave Edmunds.
0: En All Yours.
1: En All Yours komt in het West-Friends. Die hebben we ook al een paar keer gedraaid.
0: Ja, die zijn we ook al een keertje tegengekomen. Ja. Heet in het bloemkolen.
1: Ja.
0: En papa zat daarvoor van Stef Bos. We gaan nu naar... Ik had hem zelf niet gekozen eigenlijk. Maar...
1: Je had hem liever gehad van Middle of the Road.
0: Ja.
1: Ja, maar het is geschreven door Lally Stott.
0: Nou, dat is het ook. Het is ook origineel. En die heeft het ook.
1: Die heeft ook een nummer Sacramento weer geschreven voor... Ja,
0: heeft hij ook gedaan.
1: Ja.
0: Daarom drijven ze ook achter
1: elkaar. Ja, dat vermoeden had ik wel. Ik bedoel, 1 en 1 is 2 bij mij.
0: Ja, nee, maar Lally Stott heeft het ook in de hitparade gezongen. Maar volgens mij was die van Middle of the World een iets grotere hit. We hebben het over Chirp, Chirp, Chip, Chip. En Sacramento heb je ook al gezegd, hè?
1: Ja,
0: nou, dus we draaien ze gewoon achter elkaar. Hier zijn ze.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou ja, dat heb ik opgezocht, hè?
1: Ik heb hem even opgezocht, ja.
0: In de bruiloftsuitvoering in 2019.
1: Oh, hij is er nog.
0: Ja, ik hoor hem nog steeds.
1: Doe maar. Haal hem op maar.
0: Ja, ja, weg ermee. Maar er staan ook nummers op dat hij denkt, jongen, ik kwam hem tegen en ik hoorde dat. Ik denk, jezus, wie is dat nou weer? Dat is een slechte imitatie. Toen bleek het toch ook de Middle of the Road te zijn.
1: Ja.
0: Maar goed, dit was het origineel uit de jaren 70. Begin jaren 70. 71, denk ik zo'n beetje. Sacramento. En daarvoor hadden we Lally Scott. Die Chirpy Chirpy Cheep Cheep voor zijn rekening nam. Wat ook door de Middle of the Road is uitgevoerd destijds.
1: Ja.
0: Ja. En dat vind ik persoonlijk mooier.
1: Maar, ja, maar dat kan. Ik vind het van Lally Scott ook niet echt...
0: Het is niet verkeerd.
1: Niet verkeerd, nee.
0: Alan Jeffers hebben we nu klaarstaan. Met Stop Still. Yeah.

0: Maître James, ofwel James met het pseudoniem, moeilijk woord. Pseudoniem ja. Van Gandhi Juna. Het is een Frans-Congolese zanger, rapper, muziekproducent en componist. Hij staat sinds 2003 bekend als lid van het Franse rapcollectief Section d'Assaut. Maar vergaart ook bekendheid als solo-artiest. Zijn zangstijl geeft zijn stem een grote herkenbaarheid en is meebepalend voor het geluid en de successen van Section d'Assaut. In 2013 een singeltje dat heette Je me tire. En nu heeft hij een lekker zonnig nummertje. Soleil.
1: Ja, ik vind die stem toch wel een klein beetje op die Belg lijken.
0: Tromee,
1: ja.
0: Ja, ja, dat lijkt er
1: een beetje op. Ja. Alan Jeffers zat daar nog voor met Stop Still, zijn enigste hit. Die had in 74, eerder nog.
0: Eerder nog.
1: Jaren 70.
0: Maar hij heeft natuurlijk ook Let the Music Play. En ik weet nou niet of dat nou echt een hit van hem is geweest. Of dat het nou door een ander, dat het een cover is. Maar want het Let the Music Play, dat ken ik wel.
1: Ja, maar dat is, weet ik, Barry White heeft dat natuurlijk ook gedaan.
0: Ja, die
1: heeft
0: het
1: Music
0: ook.
1: Play.
0: Ja.
1: Maar ik zei ook van, volgens mij heeft hij nog een andere hit gehad. Maar ik heb denk ik eind jaren 70 nog een album van die man gehad. Van die Alan Jeffers. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar wat leuke nummers op gevonden heb. En dan is het voor mij een hit. Maar in de top 40 absoluut niet. Ja, dat kan toch?
0: Ja, dat kan. Tuurlijk.
1: We gaan er even 3 achter elkaar doen. We gaan met Chico lekker bakken in Scheveningen. Dan moet je eigenlijk heel anders zeggen. Maar
0: lekker bakken. Lekker bakken.
1: Dat
0: Haags. Beetje Haags, hè?
1: Ja, het is Haags. Ja, nee, het is hartstikke Haags.
0: Haags, ik ken het niet.
1: Ik ook niet.
0: Laat mij maar gewoon Amsterdams.
1: Ik kom van de Royce Madras. Dan heb je alleen maar een R. Hè? Goed, Nederlands Hoop. Nederlands Hoop, dat is het cabaret voor vanavond. En daarna hebben we nog Claudia de Breij. 3 stuks achter elkaar. Die zijn ze.
0: Tot straks.

0: vinden.
1: Hé hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Een onverstaanbaar goede show, dames en heren. En dat komt voornamelijk door de matige akoestiek van deze zaal. Akoestisch klopt er niet zoveel van. We kunnen wel zeggen, deze zaal is akoestisch. Daar komt nog bij dat de instrumenten die wij vanavond bespelen van een abominabel pijl zijn. Deze bas bijvoorbeeld hier, deze bas bijvoorbeeld hier. Dus abominabel is vroeger een gitaar geweest, is een lage wal geraakt. En ook deze microfoon, wat het geweest is. Daar komt nog bij dat we vanavond niet bij ons hebben de fleurige vloeistofdia's op de achtergrond. U kent ze wel, die vergrote kankergezwellen. Die zo'n muzikale attractie net dat meegeven wat er nog aan ontbreekt. Het waren vloeistofdia's op alcoholbasis. En degene die ze moest bedienen is aan de drank geraakt. En heeft zo zijn eigen nummer opgedronken. Ondanks al deze tegenslag zijn wij op IJsland bijzonder populair. Wij kwamen daar 6 weken geleden aan op het vliegveld. Wij reizen altijd per boot. En daar stond een hysterische menigte, een stuk of 4 meisjes. Van zo'n jaar of 60, 70. Die gillend op mij afrenden, me geheel uitkleden en weer gillend maakten dat ze wegkwamen. Ik zelf maakte ook gillend dat ik wegkwam en nu is het een rage. Wij zijn er op de hitparade binnengekomen op 4 met stip, moesten toen meteen in quarantaine. En toen we eruit kwamen hebben we een free concert gegeven in de open lucht. Helaas miste het die dag, waardoor we het stopcontact niet konden vinden. Maar uiteindelijk is één van onze technici erin geslaagd, heeft het stopcontact gevonden en vanavond draag ik zijn schoenen af. U bent niet veel gewend, dames en heren. Had u hier dinsdag moeten zijn. De mensen vragen ons nog wel eens, maken jullie nu wel eens wat mee? Nee, wij maken niets mee. Ik zal u daarvan 1 voorbeeld geven. Wij rijden op de snelweg van Kudelstaart naar Aalsmeer. Onderweg moeten we even tanken. We rijden een poststation binnen, ligt er op de grond, de pompbediende beroofd. Geld als geopend op de buikbriefje, bij de vervuiler betaald. Wij willen dit melden, rijden naar een praatpaal, die is in gesprek. We rijden door naar de tweede praatpaal, ook in gesprek met de eerste. Rijden we door naar de derde praatpaal, vlak voordat we erbij zijn, schieten wij de bocht, knallen tegen een boom op. Blijkt dat ik alles gedroomd heb, behalve van die boom. Bijna had ik het niet gezien. Goedenavond. Hartelijk welkom. We zijn al een paar minuten bezig, maar je hebt nog niks gemist hoor. Beetje flauwekul verkocht. Ze lachen toch wel. Het geeft niks wat ik zeg. Daarachter is zo'n hendel en dan trek je eraan en dan gaan ze. Maar gaat straks pas. Je had eigenlijk nog maar een kwartier weg kunnen blijven trouwens hoor. Eerste kwartier komt er helemaal niets van. Echt. Maar goed, je zit er nu eenmaal en ook ons om weer terug te gaan natuurlijk. En dan, koffie is nog niet klaar, dus wacht maar. Normaal flits ik hier van de ene naar de andere, maar ik ben nu even de draad kwijt. Moet hier toch ergens liggen? De mensen, dat was het namelijk, de mensen vragen... Vragen ons wel eens, maken jullie nu wel eens wat mee? Nou, reken maar van yes, dames en heren. Je improviseert wel eens wat, dat begrijpt u wel. Wij rijden op de snelweg van Alkmaar naar Den Helder. En je ziet nogal veel van die stickers op auto's. Die maken het verkeer behoorlijk leuk om in te zijn. Wij staan stil achter Israël en... Uitlaat, goed voor u. Ook heel aardig is de sticker opzij op weg naar Ajax. Vriend van mij reed erachter, ging opzij en reed een klein kind dood. Erg vervelend, kwam ook te laat voor die wedstrijd. Raakte in gesprek met iemand van de actiegroep Stop de Kindermoord. Die zei, kan u dan niet wachten tot...

0: als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ik vind het een vreselijk mooi nummer, dat van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?
2: Is het ook. Ja. Prachtig nummer. Nou, je hebt het al gezegd, mag ik dan bij jou, Claudia de Breij, was dat natuurlijk. En daarvoor hadden we een Nederlands Hoop met een onverstaanbaar goede show. Was die maar onverstaanbaar?
1: Soms gooit je er dan dingen uit. Nou, dat kan nu tegenwoordig niet meer. Hè. Dat, maar goed.
2: Nee.
1: Ik heb een aantal van die shows heb ik live meegemaakt. Het was echt een happening.
2: Ja?
1: Ja, geweldig.
2: Oké. Okay. Lekker bakken op Scheveningen van Chico. Die zat daar nog voor. Dus dat waren de drie bij elkaar. Muziek maar weer, hè?
1: Ja, lijkt me heel verstandig. Dat doen we met jouw favoriete groep.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, een van mijn favoriete groepen.
1: Ja. Het nummer dat, wat je gedraaid is geschreven door Chris Norman en Piet Spencer. En we hebben het over Smokey.
2: Ja.
1: En Mexican Girl.
3: Juanita came to me last night.

0: Soms heb je dat, hè? Dat je dan denkt van, oh, wat was dat ook al? Maar dit wisten we wel. I Know Digas van Gris Montes. Dat was het origineel. Mm-hmm. Maar ook wel fantastisch uitgevoerd door Frans Bauer samen met Marianne Weber destijds. Met Wat ik zou willen. En daarvoor hadden we een Mexican Girl van Smokey. Van het album Midnight Café. Mm-hmm. 1976. Waarom weet je dat? Ik heb geen idee, maar het staat er zo bij.
1: Nou, jij zal ongetwijfeld het album gehad hebben.
0: Ja, en nog wel hebben. Ja, ja, dat heb ik.
1: Ja. En ook nog als albumuitvoering, echt vinyl?
0: Ja, echt vinyl. Ja. Ik heb bijna alle albums uit die tijd op vinyl. Ja, heb ik nog steeds. Ja. Ja.
1: Draai je niet, maar...
0: Jawel. Oh, ja. Heel af en toe draai ik. Ga ik er weer eens voor zitten en dan doe ik gewoon een LP'tje opzetten.
1: Oké. Okay,
0: ouderwets. Ja. Heerlijk.
1: Ja, ik kan het ook nog steeds een LP'tje opzetten.
0: Maar nu gaan we weer naar een elektronisch vijltje. Dus we gaan niks draaien, we gaan gewoon wat afspelen. Van Bonnie Tyler en dat heet It's a Heartache.

0: Geschreven door Cat Stevens destijds. Hè?
1: Ja, klopt. Voor het album Tea for the Tillerman. En dat is hier in Nederland... Album wel, het heeft wel redelijk goed gescoord, maar de single is hier nooit echt van de grond gekomen. Want ik dacht eigenlijk

0: herhaald. En dan krijg je Arie. Nog heel veel andere leuke programma's. Arie is overigens ook Ollendorf met Flevo Klassiek, hè?
1: Ja. Die doet dat zondagmorgen en dan vrijdagochtend wordt hij dan herhaald.
0: Ja. Lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. En maak er dankzij van ondanks alles wat moois van. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, het gaat goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Frontex,

0: waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevozieke Omroep.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Kalja?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Ja. Goedemorgen, luisteraars.
1: Goedemorgen, luisteraars.
2: Wij zijn er weer.
1: Nou.
2: En wij zijn...
1: Jan van Eunen, dat ben ik.
2: En Joop Veniga, en dat ben ik.
1: Ja.
2: En wij gaan weer lekker luisteren naar muziek uit het programma Het Testament van de Sixties.
1: Oké, okay, dat gaan we zeker doen. Kijk, daar blijft het aan staan. Maar we beginnen een beetje verkeerd eigenlijk.
2: Oh,
1: we gaan eigenlijk even opnieuw beginnen. En dat doen we op deze manier. Als ik mijn muis terug kan vinden. Ja, daar is die weer. We gaan zo beginnen.
3: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de Sixties met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Want dan hoeven we het gewoon allemaal niet meer te vertellen wie we zijn.
2: Nu niet meer. Hey.
1: En we waren begonnen met Elvis Presley, zoals we altijd het eerste uur doen bij Help. Nee, niet, het is Help. Het is Het Testament uit de Sixties. Godverdorie, nog eens doen. Het wordt weer zo'n ochtend. Ja hoor, dat wordt weer zo'n ochtend. Begonnen met Elvis Presley met Because of Love van de film Girls, Girls, Girls. We gaan weer heel veel muziek draaien.
2: Ja.
1: We gaan er af en toe wat over vertellen. Jij bijvoorbeeld. Heel veel ga je vertellen, denk ik.
2: Nou, niet heel veel. Maar ik ga wel wat vertellen.
1: Oh, je gaat wel wat vertellen.
2: Als ik het kan vinden.
1: Nou, dat gaat je vast wel lukken.
2: Ja hoor.
1: Goed, we gaan verder met de muziek. En dat doen we met Bobby Rydell en Wild One.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Wijn. En met 24.000 kussen. Ik mag toch aannemen dat het over zijn hele leven is gegaan. Ja. Ja, en daarvoor hebben we geluisterd naar Heal Have to Stay van Gene Black. Mm-hmm. En toen zei ik tegen jou van Jim Reeves, Heal Have to Go.
2: Ja, en zij denkt van, hij moet blijven gewoon.
1: Jim Reeves wil weggaan.
2: Ja.
1: En zij blijft. Ja. En daarvoor Wild One van Bobby Rydell. En Bobby Rydell, dit was een Amerikaanse zanger en entertainer. Reeds op 10-jarige leeftijd speelde Robert in Paul Whiteman's amateur tv-show. Was hij 10 jaar op de drums. Hij speelde toen op de drums. En dat heeft hij gedaan van 1951 tot 1954. 2 jaar later ging dan ben je gewoon hartstikke jong als je daar in een tv-show...
2: Dan ben je heel erg jong. Ja, maar ja, dat kon toen hè, nog. Toen was het nog niet zo dat het allemaal beschermd was.
1: Arbeidsinspectie.
2: Alhoewel hier in Nederland het wel heel erg snel was.
1: Ja, precies.
2: Maar in Amerika kon het allemaal wel.
1: Ja, nou ja, oké. Okay. Leuk voor die jongen natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: En hij heeft je daar toen uitgeleefd. En is daar 2 jaar later op zoek naar een andere uitdaging gegaan. Toen werd hij drummer bij Rocco and the Saints. En het nummer wat wij te horen hebben gebracht, het is een van zijn grote hitsuccessen geweest.
2: Hm.
1: En daarbij was hij in 1960. En daarna had hij ook nog een paar nummers die goed hoog scoorden. En het was Swinging School uit de film Because They're Young. They're Young, ja. Dus vooral ook dubbele hits voor Laren. En Sway maakte in 1960 een succesvol jaar in zijn carrière.
2: Oké. Okay. En voor later kennen we natuurlijk ook van Dean Martin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Okay. Een mooie plaat trouwens, hoor.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker een hele mooie plaat. Kunnen we misschien volgende keer wel een keer draaien.
1: Zullen we zeker doen.
2: Oké. Okay. Gaan we gauw verder. Wat zegt u?
1: Help me herinneren.
2: Ja, ik moet je zoveel helpen herinneren. Misschien kun je het bij je herinneringen doen.
1: Ja,
2: dan.
1: Zou kunnen.
2: Help me herinneren. Nou ja.
1: Gaat het niet worden, Jan? Gaat het echt niet worden, Jan? Muziek.
2: Ja, muziek, dat gaan we zeker doen. We gaan met de Shadows verder, met de FBI.

0: Ja, dat was Marty Robbins en Devil Woman uit 1962. Johannes Andreas Johnny Hoes, geboren in Rotterdam en was een Nederlandse zanger, producer en componist, tekstschrijver. En zijn plaat Och was ik maar thuisgebleven staat met 450.000 exemplaren te boeken als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. Johnny Hoes staat beter bekend als de koning van de Smartlap en was de man achter duizenden meezingers, Smartlappen, carnavalsliedjes en levensliederen. Andere grote hits waren bijvoorbeeld De Smokkelaar en Dat is het einde en Friet met mayonaise uit 1974.
1: Ja.
0: Ja. Johnny Hoes bracht behalve als solist, soms als Andy Field, maar ook met andere platen uit. Bijvoorbeeld De Alpenzusjes, De Zangeres zonder naam, De Wilmaris, Eddie Wally, De Heikrekels, Normaal, ja zeker, Doe Maar, De Classics, Henk Wijngaard en The Walkers werden door hem ontdekt en bracht de platen uit onder zijn label. Daarnaast was hij producent van de grote wereldhit De Vogeltjesdans.
1: Jo.
0: Als je dat maar even weet.
1: Vogeltjesdans?
0: Ja, De Vogeltjesdans, ken je dat wel?
1: Ja, die ken ik wel. Ik dacht dat het van Pierre Cardin was.
0: Nee, het is dus geproduceerd door hem.
1: Ah,
0: ja, Johnny Hoes. We gaan verder met de nummer 962 van hem en dat is Vader, waar is moeder toch gebleven?

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, de Windu Heimkomst, Marco Eskens. En daarvoor hadden we Ohne Krimike, Die Mimi Nie ins Bett van Bill Ramsey. Joop, vertel het maar, wat gaan we krijgen?
1: Ik zit even te kijken. Dat is een liedje van Ohne Krimi. En hoor je erachter, hoor je Bill Ramsey.
0: Ja. Ja. In het Duits?
1: Ja. Nee, hij zingt in Duits. Ja. Het schijnt een Amerikaan te zijn. Nou. Een Engelsman. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan nu luisteren naar Emma Kaline van Michel Polnareff. En Michel Polnareff is in het begin jaren 80 een hele grote populaire zanger geweest. Hij stond bekend om zijn opvallende voorkomen. Steeds met een zonnebril en extravagante modieuze showkostuums. En hij heeft een pruik op hier te Tokio. Het zal geen pruik geweest zijn, maar dat is een hele grote blonde bos haar op zijn hoofd. Mm-hmm. Tot wit en toe. Mm-hmm. En op het gebied van zijn stijl van optredens was Polnareff te vergelijken met David Bowie. We gaan luisteren naar Emma Kaline.
0: En wat betekent dat ook alweer?
1: Ja, dat is knuffelbare ziel.
0: Ja,
1: ja, toch? Ja. Knuffelbare ziel. En we gaan luisteren naar Emma Kaline van Michel Polnareff.

0: Dat was op speciaal verzoek G. Korsten op de Skadu van U Tafelberg. En dat werd aangevraagd door Thea Willemsen. En die zei van ik wil iets Afrikaans horen en zoek het zelf maar uit. Nou, dat hebben we dus ook een beetje gedaan. Ik moet hem even uitzetten, anders gaat het volgende nummer beginnen. Dat is niet de bedoeling dus. En het was voor al het verplegend personeel. En gezegend. Zeker. En degenen die allemaal aan het luisteren zijn, die ziek in hun bed of aan hun bed zitten. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Of ze kunnen ook naar de studio komen, hè?
0: En wat dan? Ja, als je kan lopen en dan mag je altijd even langs komen. Leuk. Ja, zelfs als je komt langs.
1: De rolstoel kan ook.
0: Alles kan. Ja.
1: Zo naar binnen komen. En als u dat niet allemaal, als dat allemaal niet lukt, dan kunt u altijd nog via de site www.flevoziekomroep.nl een verzoekje aanvragen. En dan kunt u gewoon lekker bij uw bed blijven luisteren.
0: Zo is dat. Goed, lang genoeg gepraat. We gaan verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Vertel het maar, Joop.
1: Ja, dat is Dave D, Doji, Beaky Mick en Titch met Save Me. Voor dit lied hebben ze de band, ofwel Kromming, ingeruild voor een uptempo. Bijna adembenemend, exotisch Latijns ritme. Het is een soort posse rumba met een vleugje Afro-Cubaanse muziek erbij. In een recensie van Record Mirror werd het beschreven als een krachtige uptempo knaller. Gekenmerkt door slim drumwerk en door dringend opwindend falset gezang. Nou, dat was leuk. We zien in ieder geval een leuk plaatje.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we er nog twee voor het eerste uur. En het is Buonanotte Bambino van Rocco Granata en Limbo Rock van Chubby Checker.

0: Dat was de Limbo Rock van Chubby Checker. Aangevraagd, of aangevraagd, de herinnering.
1: Mijn aanvraag.
0: Ja,
1: absoluut.
0: De herinnering van Joop. En daarvoor hadden we natuurlijk Buon Notte van Bambino van Rocco Granata. Dan is het tijd voor het volgende. En dat is dit.

0: Koningin Juliana was in 1961 te gast op het jaarlijkse boekenfeest. Dat werd opgeluisterd door Wim Kan.
1: In zijn conférence spaarde Wim Kan zichzelf niet.
2: Ongedwongen poseerde hij voor de camera. Is Vechtdijk daar? Nee, is er niet. Die schrijft.
1: Ook de dichters en onder hen vooral de experimentelen werden door Wim Kan op de hak genomen.
2: Van Lucebert, de trapsgewijze iris lopen tot op de springende tichel. Dan denk ik, ja, dat moesten we doen. Straks op het bal.
1: Wat Kan bedoelde werd duidelijk bij de Kan-Kan, waarmee het schrijversbal geopend werd en waarop schrijvers en dichters de muze van de dans met overgave in de armen sloten.
0: Kort daarna vierde Kans ABC Cabaret het 25-jarig jubileum.
1: Wim Kan bracht de zaal onder andere in een meesterlijke straatzangerscène tot groot enthousiasme.
3: Hey, wat de sociale zorg die is goed met mevrouw, dat is voor ons ook niet alles hoor. Laat ik u nou met meteen vertellen, de sociale zorg is... Moet je niet doen joh. De sociale zorg is ook niet prettig hoor. Want wij vallen nergens meer in meneer. Laat dat nou even. Kijk, wij vallen nergens meer in meneer, dat is heel ongelukkig eigenlijk. Wij vallen niet in de overbrugging zo gezegd, begrijp u wel. Wij vallen niet in het AOW, kunnen u nagaan. Wij vallen niet in het Weduwe en Wezenfonds, wij vallen tussen de Weduwe en de AOW vandaag in, begrijp u wel.
1: Kans conférence had vele hoogtepunten.
3: Ik dacht, wat die titel daar heeft bereikt, neem me niet kwalijk. Natuurlijk is die man ook jarenlang getraind. Oh, hè? Om bestand te zijn tegen de drukcabine, nietwaar? Om bestand te zijn tegen de omhelzingen van Khrushchev, nietwaar? Dat ga je daar aan. Hey, 17 maal is hij op de aarde gevlogen. Dat is ook wel even. 3 zonen van Khrushchev gekregen. Hij is er nog goed afgekomen, vind ik hoor. Kijk, als we hier nou een ruimtevaarder in Nederland zouden zoeken en we zouden zeggen, ja, die, wie het durft, die krijgt een zoen van de kwijt. Want er ging mens overheen. Kun je daar?
4: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, deze waren weer speciaal voor jou, Joop.
1: Ja.
0: De twee kampen. We hadden dus 8 Days a Week van The Beatles. En daarna hadden we Miss Amanda Jones van The Rolling Stones uit de jaren 60. Goed, we gaan alweer hard naar het nieuws van 11 uur. En dat gaan we doen met Scarlett O'Hara en Jeff Harris en Tony Meehan. Kijk, daar zijn ze op de achtergrond. En we zijn zometeen naar het nieuws weer bij u terug.
1: Ja.
0: Met nog een uurtje heerlijke muziek uit de jaren 60. Tot straks.
1: Het testament. Uit het testament.
0: Uit het testament.
1: Uit de jaren 60. Ja, en dan gaan we ook weer mijn herinneringen ophalen.
0: Gaan we ook doen.
1: Hebben we nog een blokje van?
0: Hebben we ook nog een blokje.
1: Dus, en misschien nog Maxieur.
0: Als het allemaal in het allemaal uurtje goed past.
1: We gaan het wachten en we gaan het zelf beleven.
0: Zo is dat. Hey, tot straks.
1: Tot na 11 uur.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, het tweede uur.
2: Ja, zeker.
1: We zijn er weer.
2: Ja, zonder meer.
1: En we gaan lekker. Joop Veninga aan de overkant.
2: Ja, en Jan van Eunen aan mijn overkant.
1: Ja, dus we zijn er beide.
2: Het glas zit er nog steeds tussen.
1: Ja. Ik voel me net zo'n vis in het water. Ja. En gelukkig maar dat het glas er af en toe tussen zit. Want soms ga je tegen me een keer dat ik denk van nou, het zal toch niet.
2: Oké. Nou, dan moeten we daaraan gaan werken.
1: Kijk, dat bedoel ik. Hey, we gaan weer lekker muziek draaien. Nog een uurtje.
2: Ja, absoluut.
1: En we blijven houden erg leuk met elkaar.
2: Ja, en we hebben geluisterd naar de Cats, hè?
1: Kijk, en waarom doen we dat altijd? De eerste uur? Het eerste nummer van de tweede uur. Wauw, moeilijk. Maar waarom doen we dat?
2: Ja, zeg dat maar.
1: Oh, mag ik het zeggen?
2: Je bent er zelf over begonnen, mag het maar af ook.
1: Omdat ik natuurlijk helemaal gek ben van de Cats. En het is gekomen dat ik een jaar of 9 was dat ik mijn eerste piekje kreeg van mijn opa. En toen zei mijn opa van, Jan, je moet even de Cats gaan kopen. Die Volendammers. Nou, dat deed ik. En als hij dan in het weekend bij ons over was, dan zei hij, Jan, dan geef je die Volendammers. En dat deed Jan dat. Want dat vond Jan leuk. En opa vond het ook hartstikke leuk.
2: Nee, nou, dus
1: en dat zijn herinneringen die gaan nooit meer verloren.
2: Ja, ja. Dus. En hoe heet het? Maar ik hoor wel steeds meer liedjes van de Cats. Die ik
1: niet ken. Nee, maar dat klopt omdat ik ze ook van de LP draai.
2: Ah, oké. Okay.
1: En anders dan draai je altijd. Kijk, ze hebben natuurlijk in de jaren 60 hebben ze een aantal hits gehad. En ja, als je erachter. De jaren 70 waren ook wat hits. Ja. Maar als je dat alleen maar gaat draaien, ja, dan blijf je eigenlijk een beetje hetzelfde.
2: Ja, nee, dat is inderdaad waar.
1: Dus dan heb ik zoiets van, nou ja, dan doe ik gewoon van. En nu heb ik er heel veel van het eerste album wat ze uitgebracht heb ik gedraaid. Cats as Cats Can. Daar kwam dit ook vanaf. Okay. En dan ga ik straks naar een andere plaat uit de jaren 60.
2: En het is ook wel een, weet je, een waarheid als een koe, hè? I'm going out, the same way I came in.
1: Uiteindelijk wel.
2: Ik vind het heel slim bedacht hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan luisteren naar King of the Road van Roger Miller.

say, but

0: Dat was The Ballad of the Green Beret van Sergeant Belly Sandler. En, wat is dit nu? Oké. Daarvoor hadden we de Name Game van Shirley Ellis. En Shirley Ellis, dat is de artiestennaam van Shirley Marie O'Gara. En ze was een Amerikaanse soulzangeres en songwriter van West-Indische afkomst. Ze is vooral bekend om haar novelty hits, The Nitty Gritty, The Name Game, wat we net hoorden, en The Clapping Song. De Clapping Song verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en werd bekroond met een gouden plaat. Dat gezegd hebbende, gaan we naar het volgende?
1: Ja, ik wil alleen nog eventjes zeggen dat het lied van Sergeant Barry Settler, The Ballad of the Green Beret, het is een patriotische ballade, geschreven en gezongen door de Amerikaanse militair en zanger Barry Settler.
0: Kijk.
1: En hij werd als single uitgegeven in 1966. Het lied wordt met enkele aanpassingen door het korps commandotroepen gezongen wanneer nieuwe leden hun training hebben doorstaan en hun groene beret ontvangen.
0: Kijk.
1: Nou. Hoezo over kameraadschap?
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, toch?
0: Zo is het. Ja, we gaan verder met Chattanooga Choo Choo. En dat is een heerlijk inspannend nummer van Ernie Fields Orchestra.

0: Dat was Sheila met Bang Bang. Dat ja. kennen we ook van Cher. Die heeft het ook gezongen, maar dan in het Engels. Okay. En dit was in het Frans. Daarvoor hadden we Judith en Mel met Heimatland. En we begonnen het eerste blokje van drie met Chattanooga Choo-Choo van Ernie Fields Orchestra.
1: Dus en nu zingt Sheila zingt Bang Bang.
0: Ja.
1: En als je dan naar de laatste tonen van het lied luistert, dan staat het haaks op Bang Bang.
0: Uiteindelijk wel.
1: Ja. Moet er zo weg. Maar goed.
0: En we gaan verder met het volgende. Oh, nee, deze.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, vertel het maar, Joop.
1: Ja, daar gaan we naar luisteren. We gaan luisteren naar de Four Tops, Eddie Hodges en Ademo.
0: Oké, maar over de Four Tops ging je wat vertellen, toch?
1: Nee, we gaan over de... Ja, wacht even.
0: Help!
1: Ga deze nummer maar even draaien.

0: Hey joh, vertel het maar.
1: Ja, dat waren de Four Tops. Met It's the Same Old Song. Dat is een Amerikaanse vocalgroep die in 1953 Detroit, Michigan werd opgericht. Onder de naam The Four Ames. Ze waren commercieel gezien een van de meest succesvolle Amerikaanse popgroepen van de jaren 60. Het repertoire van de groep bevatte elementen van soul, R&B, disco, adult contemporary en in goed Nederlands een volwassen tijdgenoot. De Whoop, jazz en musical nummers. Veelzijdig dus, hè?
2: Zeker
1: heel veelzijdig. Dat was het eerste nummer. En we hebben nog twee nummers te gaan. Dat is van Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door. Met het verzoek om open te doen. En het laatste is van Ademo. Kalne Rozen. Nou, Kalne Rozen, dat is de titel van het lied. Maar de volledige titel was Kalne Rozen Fleurissant Sortier Les Vignes. En het in zijn geheel vertaald is dat als de rozen bloeien, komen de meisjes naar buiten. Maar we beginnen met Eddie Hodges.
2: I'm gonna knock on your door.
1: Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Speciaal aangevraagd door Henriette van Eunen. Brian Hyland met Sealed with a Kiss. En daarvoor hebben we in de redding voor jou nog Carla Rose van Adamo.
1: Ja.
0: Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met muziek. En dat doen we met drie vooraanstaande zangers uit de jaren 60 uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, is mondvol, maar... Ja.
1: Dan
0: heb je ook wel wat, ja. Dan hebben we het over Tom Jones en Cliff Richard en Engelbert Humperdinck. En ik vind toch wel dat het jaren 60 waren hun wel een van de drie grote zangers uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Is, de eerste ken ik wel, ja. De tweede ken ik niet.
0: Nee.
1: En de derde ken ik ook wel.
0: Nee. Dat bedoel ik.
1: Misschien als ik hem hoor, maar dat zegt mij helemaal niks.
0: Ja, dat Throw Down a Line, wat je van Cliff Richard bedoelde, dat is samengedaan met Hank B. Marvin. En Hank B. Marvin is dus de gitarist van de Shadows. En dat is eigenlijk een beetje de beginperiode dat ze bij elkaar kwamen. Vandaar.
1: Nou,
0: dus,
1: ben benieuwd.
0: Tom Jones met What's New Pussycat. Cliff Richard en Hank B. Marvin met Throw Down a Line. En Engelbert Humperdinck, Release Me.
2: What's New Pussycat? Whoa!

0: Mooi, hè,
1: joh. Zoetigheid spat er vanaf.
0: Lekker, hè, dat beestje even.
1: Ja. Ik wist niet dat die open stond.
0: Dat maakt niet uit. Het is dat je het leuk vindt, toch?
1: Jazeker, absoluut. Goed.
0: Hey, we gaan verder met nummer Dandy. Dat is van de Britse rockgroep The Kings uit 1966. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Ray Davies, de zanger en entertainer. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stond het nummer ook op het Kings album Face to Face. Op het Europese vasteland werd het nummer enkel als single uitgebracht. Deze single bereikte de eerste plek in Duitsland en de tweede plek in België. Het nummer werd in hetzelfde jaar gecoverd door de Britse popgroep Herman's Hermits en de Britse zanger Clinton Ford in 1967 door David Carrick. Moeilijk woord, maar goed. Ik had het dus over Dandy, de Kings. Hier zijn ze.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Kinderen moppen. Oh. Zo om te zoenen, weet je wel, zo om te grijpen. Motie, 9 jaar, komt bij de juffrouw op school en zei: juffrouw, mijn moeder heeft een kindje gekregen. Zegt de juffrouw, als ze uit bed is, kom ik haar bezoeken. Zegt je, nee, u kunt nu wel komen, want het is niet overerfelijk. Motie komt huilend van school, huilend van school. Zegt de moeder, wat is er gebeurd? Zegt de juffrouw heeft gezegd dat ik niet goed gewassen ben. Zegt die van mee? Zegt ze, nee, zet die moeder mee naar de juffrouw. Zal haar een beetje laten beledigen, mijn kind. En zij boosje mee naar de school. Zegt ze, juffrouw, hebt u mijn zoontje beledigd? Dat je er goed gewassen op? Zegt juffrouw, ja mevrouw kwam. Dat zal u bewijzen ook. En juffrouw neemt een watje met benzine, gaat over het jongetjes hals en zo een zwarte veeg. Zegt mevrouw kwam, luister eens, dat is niet wassen, dat is chemisch reinig. Kleine moosjes, ah. Moosje komt te laat op school. En de juffrouw zegt, Moosje, je bent te laat op school. Je krijgt van mij 200 strafregels. Ik mag niet te laat op school komen. Zegt hij, als ik geen strafregels krijg, krijg je morgen een kip cadeau. Zegt ze, dat is leuk. Ga jij maar zitten. Hij de volgende dag op school zonder kip. Zegt hij, van Moosje, waar is die kip? Zegt hij, het gaat niet door. Hij is beter geworden. Kinderenverhaal. Je moet nou even je verbeelding laten werken. Ja. Meneer Cohen komt met zijn zoontje van 6 jaar bij een drogiste binnen. En we koopt daar wat voor 1,60 gulden. En die drogist, weet je wel, heel goedmoedig, gaat over een grote fles en haalt 1 salmiakdropje eruit. Weet je, zo'n klein dingetje. En geeft er een Moosje in zijn handje. En Moosje staat zo naar het dropje te kijken. Dus zijn vader, Moosje, zeg je niks? En Moosje kijkt naar de drogist en zegt, overdreven. Dit is Amsterdamse gein, hoor je? Amsterdam. Die jongens zijn gewoon kinderen. Wij gaan eens een opstel maken. Allemaal potlood papier voor jullie nemen. En al die kinderen potlood papier. Behalve Moosje, die zit te fluiten. Zo van... Zal je van Moosje komen? Zeg Moosje, ik heb geen potlood. Zal je van Moosje dan? Ik heb geen potlood. Jij hebt geen potlood. Zij heeft geen potlood. Hij heeft geen potlood. Zij hebben geen potloden. Wij hebben geen potloden. Zei Moosje, ga ik maar naar huis. Maar de juffrouw geeft hem een potlood. Zegt zijn kinderen om jullie van 10 uur te laten werken, maak van opstel, daar zetten we in. Wat zou ik doen als ik 5 miljoen gulden bezat? En al die kinderen aan het schrijven, behalve mijn Moosje, zit naar buiten te kijken. Zo van... Zegt hij van Moosje, je doet niks. Zegt hij, zou je wat doen? Maar de juffrouw accepteert een brutaal antwoord niet. Gaat naar hem toe en zegt, jij mag me niet zulke brutaal antwoord geven. Maar de juffrouw is nog een laag gedecolteerd, weet je wel, nog goed gevuld. En Moosje zou met de juffrouw naar binnen aan het kijken. Zo van... Zegt hij, kijk voor je stot dus. Anders krijg je er een. Toen zegt hij, wat doe je met die anderen dan?

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Flexieke omroep, medisch verantwoord.

0: Ja, You Keep Me Hanging On van de Supremes. Zeg het maar, Joop.
1: Inderdaad. Die waren on air, zeg maar, van 1959 tot 1977. Hm. Dat was een Amerikaanse damespopgroep die bij vele liefhebbers van soulmuziek, want dat was het, bekend is als ook bij het grote publiek. De groep was een van de boegbeelden van de Motown geluid in de jaren 60. En had veel commercieel succes. En zij waren niet de enige, want er waren nog meer zwarte popgroepen. En dat waren onder andere de Temptations, de Four Tops en Martha and the Vandellas. En ze leverden belangrijke bijdrage aan de wereldwijde doorbraak van de Afro-Amerikaanse rhythm en blues muziek. En je kan zeggen wat je wil, als dat gaat zingen, dan swingt het de pan uit.
0: Heel vaak swingt het inderdaad de pan uit. Dan hadden we natuurlijk nog wat mopjes van Max de Jeur.
1: Ja.
0: En goed, gaan we naar het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.
0: Hey, oh. Nou, daar is die. Ik denk, nou, het gaat niet.

0: Ja, en we hebben nog maar heel weinig tijd om af te sluiten. Dus dat moeten we nog helemaal snel doen.
1: Marcel, tot de volgende week.
0: Nou, we hebben wel iets. Hey, het was ons weer waar genoeg om voor u wat muziek te draaien. En hopelijk gaat het straks weer wat beter met u.
1: Zonder twijfel.
0: Zonder twijfel.
1: Ga maar vanuit.
0: Oké.
1: Okay. In ieder geval heel veel sterkte.
0: Ja.
1: En tot de volgende
0: tot
1: week.
0: Tot de volgende keer.
1: Marcel.

0: That's all, folks.
1: De Flevo Ziekenomroep.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Flevo, Ziekenomroep.

0: overhandigen. Dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl. Flevoziekenomroep.

0: Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

moeder zei altijd al dat ik reuze leuk kon zingen. En ze zei altijd, jij wordt nog wel eens wat. Nou, toen moest ik dus op zangles bij een oude grijze dame. En die zei dus dat ik mogelijkheden had. Nou, de eerste keren moest ik dus de noten leren lezen. Maar mijn moeder zei, je schiet niet erg op,

Nou, toen nam ze me dus mee naar een meneer die het kon weten. Want die was dus vroeger drummer in een band. En dus zong ik dus dat liedje voor van Ugge, Ugge, Ugge. En die man, die gaf mij dus een compliment. En toen werd er in de buurt dus een talentenjacht gehouden.

De trompetten en violen stonden dus al op een bandje. En die kwamen uit een soort van telefoon. En mijn moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog minst, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sejour. Wat ik wel kreeg was een hele stapel foto's van artiesten. En mijn moeder dus een plaat van Leni Koer. Nou, we hebben dus wel heel lang op het plaatje moeten wachten. Maar verleden week, toen lag het in de bus. En mijn moeder ging gelijk naar die meneer van Losse Groeven.

Vader ziet de katten van weet jij nou veel en laat het kind begaan. En toen ging ze dus vertellen wat artiesten dus verdienen. Want het had dus in Veronica gestaan. Ach, we lopen nou geregeld met mijn plaatje rond te leuren. Maar dat zit dus niet van zoden aan de dijk. En mijn baas heeft al gezegd dat ik niet zoveel moet verzuimen. Maar ik ken toch ook niet alles tegelijk? Ach, ik vind het stront vervelend, want ik hoef dus niet zo nodig. Maar mijn moeder zit er erg achterheen. Als ik ooit nog eens een keer aan een talentenjacht zou meedoen.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberig aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom. Dit is de Flevo ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo gasvrij app.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij 10

0: Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern? Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Een, twee.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Welkom bij de

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners stelt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederlandticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie weer zijn afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Heun en tot 10 uur bij met heerlijke soul, blues, jazz, R&B en funk uit de oorschelpen of in-ears. En we begonnen deze uitzending met natuurlijk de allereerste, de opkikker van de maand juli, de laatste alweer. Want we gaan morgen gaan we, nee,

Morgen, maandag, gaan we weer met de nieuwe van start. En dat was natuurlijk Flaco Jiménez met El Cielo No Hay Cerveza. En daarna horen jullie James Brown met Lost Someone en met album Prisoner of Love. Gaan we gauw verder met het volgende en dat doen we met Chris Kane. En van zijn album Somewhere Along the Way is dit Don't Let the Same Dog Bite You Twice.

Mad Dusk was dat met I've Got You Under My Skin van het album Sinatra. Frida Cordelia Payne is een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de oudere zus van Sherry Payne, die furore maakte bij de Supremes. Freda Payne begon haar zang- en acteercarrière in 1963. Haar internationale doorbraak kwam in 1970 met haar miljoenenhit Band of Gold, die ook in Nederland en België een succes was. Ze gold als het boegbeeld van de plaatlabel Invictus. Dat was opgericht door Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland. Deze liedjeschrijvers en producenten hadden het label Motown verlaten om voor zichzelf te beginnen. Omdat ze geen artiesten mochten meenemen met wie ze voor Motown grote successen hadden behaald, onder wie de Supremes, de Four Tops, Martha en de Vandellas, contracteerden ze onder meer de zusters Payne, die ze nog van school kenden. Na Band of Gold had Frida nog een aantal hits voor Invictus, waarvan de tegen de Vietnamoorlog gerichte protestsong Bring the Boys Home opnieuw een miljoenenverkoop opleverde. Hier is Frida Payne met Deeper and Deeper van het album Band of Gold.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Dat was Bonnie Lee met Fast Life uit 1998 van het album I'm Good. Connie Evingston is een Amerikaanse zangeres die jazz en popmuziek zingt. Evingston werd geboren in Hibbing, Minnesota. Met de ouders die van muziek hielden groeide ze op met de muziek van Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett en Lambert, Hendrix en Ross. En van jongs af aan zong ze in kerk- en schoolkoren en musicalproducties. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Minnesota in 1981 werkte ze als professionele zangeres in clubs en concertzalen in Minnesota. En ze werd in 1986 lid van de vocale jazzgroep More by Four. Als soloartiest trad ze op met het Toronto Symphony Orchestra en het Minnesota Orchestra onder leiding van Doc Severinsen. Bij Jazz at Lincoln Center met Wynton Marsalis en Vince Giordano en de Nighthawks. En met Jazz MN Orchestra onder andere is er echt heel veel gedaan. Van het album A Sweet Happy Life is dit Connie Evingston met Take Me To Aranjuanda.

Dat was Lovebird van het album. Het album Lovebird, sorry. Love Has Come Around. Donald Byrd. Coleman Prentice Jr., geboren rond 1935 in Alabama. Amerika natuurlijk. En beter bekend als Alabama Jr. of Junior Prentice. Hij was een Amerikaanse bluesgitarist en hij werkte onder meer verschillende pseudoniemen. Waaronder Daddy Rabbit, Alabama Jr. en Junior Prentice. Als kind leerde Prentice gitaar spelen van zijn moeder. Als tiener verdiende hij zijn eerste geld met solo- en duo-muziek. In 1952 ging hij naar Chicago, waar hij kennis maakte met de Chicago Blues en veel van de prominente figuren uit die scene in de clubs. In 1956 speelde hij basgitaar voor Lil Walter en trad hij op met Big Walter Horton en J.B. Hutto. Zijn belangrijkste rolmodel was Lee Jackson, met wie hij 3 jaar lang als ritmegitarist samenwerkte. Prentice is waarschijnlijk de meest bekend om zijn samenwerking met Magic Slim tussen 1973 en 1983. Prentice is te horen als gitarist op verschillende Magic Slim albums, waar hij af en toe ook zingt en bijdraagt aan het schrijven van liedjes. Zijn eigen album Nora Lee uit 1998, het nummer heet Poor Man Blues en dit is Alabama Junior Prentice en The Teardrops.

Ja, dat was Tony Bennett en die bracht ons even naar het jaar 1952 van zijn album Chicago, Have a Good Time. Gaan we naar 2006 en met het album Melody of Life heb ik het over Gwen McCrae. En het nummer dat heet All This Love I'm Giving.

0: Gwen McRae, All This Love I'm Giving. Maar we gaan verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Frank Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

Het eerste uur zit er alweer op. Als de laatste drie waren, dat van Frank Sinatra, Luck Be A Lady. Dean Martin met Crying Time hoorden jullie net. En Sammy Davis Jr. Without A Song. Goed, het eerste uur zit erop. We gaan heel langzaam naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik weer buiten met nog een uurtje heerlijke soul, blues, jazz, R&B en funk. Tot straks.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en ik begon deze tweede uur met Aretha Franklin van het album Soul 69 Ramblin'. En net hoorden jullie The Blues Talking van het album Released van Snowy White. Tweede uur gaan we nog eventjes lekker volmaken met heerlijke muziek. Ik ga nog wat over dingetjes vertellen. En we gaan verder met het nummer van Cyrida en I Don't Know.

Het jaar 1985, 11 weken top 40, hoogste notering nummertje 4. Dit was The Barge met Rhythm of the Night. Dieter Krop is een Duitse mondharmonica-speler, zanger, componist en auteur. Zijn muziek behoort tot de genres blues, rock, rock'n'roll en rhythm and blues. Dieter Krop begon zich in de jaren 80 met het bespelen van de bluesharp en is sinds 1986 professioneel muzikant. Zijn samenwerking met de pianist Axel van Hagen wordt beschouwd als vormend voor zijn muziek. Bluesharpspelers zoals Walter Horton, Charlie Musselwhite en Sonny Boy Williamson inspireerden hem. Van zijn album, ja, daar komt hij. Hetzelfde album. Dit is Bis auf Abersonst uit 2020. Dit is Dieter Krop.

Stacey Kent, Les Amours Perdus, voor het album I Know I Dream. Greg Ashley David is een Britse zanger en songwriter. David werd geboren in Hampshire als zoon van Grenadezen en vader in een Joods-Engelse moeder. Hij kwam voor het eerst in aanraking met de muziekindustrie toen hij in 1997 samenwerkte met de Britse R&B groep Damage. Daarna zong hij meerdere nummers van de Britse band Artful Dodger, waaronder het nummer Rewind. Dit nummer belandde op nummer 2 in de Britse hitlijst en werd ook wel een grote hit in Nederland. Op 19-jarige leeftijd maakte David zijn solo-debuut met de Fill Me In. Deze single besloot hem een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk, waarmee hij de jongste mannelijke solo-artiest werd en daarin slaagde. Zijn tweede single, Seven Days, bereikte sinds zijn thuisland eveneens de hoogste positie en was internationaal gezien nog succesvoller dan zijn voorganger. Het bereikte de top 10 in onder meer Nederland, Australië en de Verenigde Staten. Jermaine Scott Sinclair, beter bekend onder de artiestennaam Reg 32, is een Engelse rapper uit Tottenham, Noord-Londen. Hij was lid van de grime collectief Combination Chain Gang voordat hij de movement vormde met Scorcher, Getz en Murston. Samen met Greg David is dit Fred 32 met What Could You Ask For uit het album Greg David 22.

0: Flevo, Flevo, verzoekplaat.
1: En deze wordt deze keer aangevraagd door Harriet van Eunen voor het verplegend personeel en alle mensen die liggen te luisteren. Dit is een nummer van Luther Vandross, If Only for One Night.

Luther Vandross, If Only for One Night, aangevraagd door Harriet van Eunen. Jacoba Adriana Connie Hollestelle, vooral bekend als Connie van den Bos, was een Nederlandse zangeres en ze zong overwegend Nederlandstalig repertoire. Connie van den Bos begon haar carrière in het Avro Kinderkoor en maakte haar solodebuut in februari 1960 voor het KRO radioprogramma Springplank, waarin ze Franse chansons zong. Twee van de liedjes die ze hier zong verschenen een jaar later op LP. Later trad ze op in De Nieuwe Oogst, een radioprogramma van de Avro. In 1965 vertegenwoordigde ze Nederland bij het Eurovisie Songfestival. Met het liedje 'Tis Genoeg werd ze 11e. Een jaar later was de eerste hit 'Ik Ben Gelukkig Zonder Jou'. Inmiddels probeerde Connie Platenmaatschappij haar ook in het buitenland meer bekendheid te geven en men liet haar in het Engels en Duits zingen. Echt succes op internationaal niveau bleek echter uit. De in augustus 1968 uitgebrachte single 'Where Are We Now' bereikte de 31ste plaats in de Colorado hitparade, maar bleef het bij in de Verenigde Staten. Van het album 'Licht en Schaduw', 'Ik Denk aan Jou', hier is Connie van den Bos.

0: Dat was Michael Jackson met All The Things You Are. En dat kwam van het album. Ja, moet ik even kijken. Oh, dat heb ik er niet bij gezet. Nou goed, in ieder geval een album uit 1973. Dan gaan we verder met het volgende. En dat doen we met dit.
1: Drie van één.

Ik weet niet of de microfoon aan het staan, maar ik zeg het nog maar een keer. Het zit er op 2 uur Soul Medicine. Ik hoop dat de grote heeft, en ondanks alles, genoten van de muziek die ik gedraaid heb. Het was mij weer een wagenroer. Het gaat zo goed.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stortte in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Voor gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: soms heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.
1: All right.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10:00 vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.